0: Reakcia medzinárodného spoločenstva na zverstvá páchané v Bosne bola pomalá. Udalosti v Srebrenici však otriasli svetom a poukázali na zlyhanie mierovej misie OSN. V reakcii na to spustila Severoatlantická aliancia letecké útoky na pozície bosnianskych Srbov. Tie napokon viedli k podpísaniu Daytonskej mierovej dohody v decembri 1995, ktorá znamenala koniec vojny v Bosne. Bol zriadený Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Jugosláviu, ktorého úlohou bolo stíhať vojnové zločiny spáchané počas balkánskych konfliktov v bývalých juhoslovanských republikách. V roku 2001 tribunál klasifikoval masaker v Srebrenici ako genocídu. Zároveň odsúdil niekoľko kľúčových postáv, napríklad Ratka Mladiča a Radovana Karadžiča za úlohu, ktorú zohrávali pri páchaní vojnových zverstiev. Európsky parlament schválil v roku 2009 uznesenie, v ktorom odsúdil genocídu v Srebrenici. Pripomenul si ním obete a vyjadril solidaritu s ich rodinami, z ktorých mnohé stále nevedia, čo presne sa stalo s ich príbuznými. Europoslanci v uznesení požadovali, aby bol 11. júl v celej Európskej únii uznaný za deň pamiatky obetí genocídy v Srebrenici. Zároveň zdôraznili, že v záujme spravodlivosti a zmierenia je dôležité brutálne činy priznať. V roku 2015 parlament genocídu odsúdil ďalším uznesením pri príležitosti jej 20. výročia. Zdôraznil v ňom, že v záujme vytvorenia lepšej budúcnosti je potrebné, aby si politickí predstavitelia v Bosne a Hercegovine priznali minulosť. Podčiarkol dôležitosť Medzinárodného trestného tribunálu a nevyhnutnosť zrýchliť konania týkajúce sa vojnových zločinov. Komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger na plenárnej schôdzi v Štrasburgu v júli 2015 v tejto súvislosti vyhlásil.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
2: Musíme si priznať, že Európa a svet, a teda aj my sami, neurobili všetko preto, aby ochránili obete. Genocída v Srebrenici zanechala stopy nielen na Balkáne, ale aj na celej Európe. Spôsobila hlboké rany v Bosne a Hercegovine a naďalej nám ukladá morálnu povinnosť, aby sme na to nikdy nezabudli.
1: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament takisto požadoval vytvorenie vzdelávacích a kultúrnych programov, ktoré by zvýšili informovanosť o napáchaných zverstvách. Vyjadril tiež podporu organizáciám občianskej spoločnosti, ako je Združenie Matiek Enklav Srebrenice a ŽEPI. Ide o organizácie, ktoré zohrávali zásadnú úlohu pri zvyšovaní povedomia a podpore zmierenia. Obe spomínané uznesenia zdôrazňujú odhodlanie Únie zabrániť podobným zločinom a presadzovať trvalý mier a stabilitu v regióne. V roku 2024 valné zhromaždenie OSN uznalo závažnosť srebrenickej tragédie a prijalo uznesenie, ktorým bol 11. júl vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obeti genocídy v Srebrenici. Tento deň si tak pripomíname jednak obete, jednak záväzok medzinárodného spoločenstva zamedziť páchaniu podobných hrôz v budúcnosti.
2: Genocída v Srebrenici je nepochybne jednou z najtemnejších kapitol nedávnej histórie. Udalosti z júla 1995 počiarkujú ničivý vplyv etnického konfliktu a nevyhnutnosť účinnej medzinárodnej intervencie. Každoročná spomienka 11. júla nie je len prejavom úcty voči obetiam, ale aj výzvou svetu, aby nepoľavoval v ostražitosti, pokiaľ ide o zverstvá v podobe genocíd a etnických čistiek. Ide o oficiálne memento, že medzinárodné spoločenstvo musí dodržiavať princípy ľudských práv a spravodlivosti a zabrániť tak tomu, aby sa história opakovala. Počúvali ste podcast venovaný tragickým udalostiam v Srebrenici v roku 1995. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: Afgelopen jaren zijn de Europese Unie en haar lidstaten het doelwit geweest van bewuste economische dwang. Dit betekent dat landen van buiten de EU economische middelen hebben ingezet tegen de EU om politieke doelen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan handelsbeperkingen, boycotts of administratieve discriminatie. Dwang wordt voor de EU een steeds ernstiger politiek en economisch probleem. Helaas wordt dwang vooral op een informele en geheime manier uitgeoefend, waardoor het grotendeels buiten het toepassingsgebied van de Wereldhandelsorganisatie valt. Tot voor kort had de EU geen eigen rechtsinstrument om hiermee om te gaan. In 2020 hebben het Europees Parlement en een aantal EU-landen voor het eerst hun bezorgdheid geuit over economische dwang. De commissie deelde deze bezorgdheid en nam nota van de vraag van het parlement om nieuwe maatregelen. Het resultaat was een gezamenlijke verklaring van de commissie, de raad en het parlement over een mogelijk instrument om dwangmaatregelen van niet-EU-landen te voorkomen en tegen te gaan. De publicatie van deze verklaring viel samen met die van de herziene verordening over de handhaving van de internationale handelsregels. Later, in december 2021, publiceerde de commissie een voorstel voor een anti-dwang-instrument. Daarmee zou de EU doeltreffender kunnen optreden tegen dwingende praktijken van niet-EU-landen uit de hele wereld. Volgens dit voorstel van de commissie is er sprake van economische dwang als een niet-EU-land ingrijpt in de legitieme soevereine keuze van de Unie of een lidstaat door te trachten de beëindiging, wijziging of vaststelling van een bepaalde handeling door de Unie of een lidstaat te voorkomen of te verkrijgen, door maatregelen toe te passen die gevolgen hebben voor de handel of de investeringen of daarmee te dreigen. Zo staat het letterlijk in de tekst. Laten we dat duidelijker maken aan de hand van een voorbeeld. In november 2021 werd in de Litouwse hoofdstad Vilnius een Taiwanese vertegenwoordiging geopend. In de naam van het bureau werd verwezen naar Taiwan en niet naar Taipei, wat de Chinese regering beschouwde als een schending van het zogenoemde één-China-principe. Volgens dat principe bestaat er slechts één verenigd China, waar Taiwan deel van uitmaakt. Dit diplomatieke incident leidde tot enorme wrijving met China. De Litouwse regering is daardoor het doelwit geworden van handelsbeperkingen en Litouwse bedrijven kregen te maken met algemene publieke boycotts, waarbij China zijn invoer naar Litouwen met bijna 90% verminderde. Ook ging China over tot administratieve discriminatie en legde het beperkingen op het gebied van investeringen en toerisme op. Een van de meest drastische maatregelen was de uitsluiting van Litouwen van het Chinese douanesysteem. Hierdoor konden Litouwse exporteurs hun douanepapieren niet meer indienen. Zendingen werden niet ingeklaard en invoeraanvragen en zakelijke contracten werden niet verlengd. Ondanks dit exportembargo hield Vilnius voet bij stuk. Als reactie daarop nam China nog strengere maatregelen. Zo waarschuwde het land de ondernemingen die producten of diensten uit Litouwen aankochten dat ook zij riskeerden een doelwit te worden. Een paar maanden later lieten enkele Duitse bedrijven inderdaad weten dat zij door deze secundaire sancties waren getroffen. Een opvallend kenmerk van dwang is dat het achter de schermen gebeurt. Overheden geven zelden toe dat ze zulke maatregelen nemen of dat deze verband houden met hun belangen. Dit maakt het erg moeilijk of zelfs onmogelijk om deze praktijken aan te vechten in fora zoals de Wereldhandelsorganisatie. Het nieuwe antidwanginstrument is niet specifiek gericht op China, maar de EU wil wel middelen aanreiken om te kunnen reageren op uitdagingen zoals in dit voorbeeld. Waaruit bestaat het antidwanginstrument? De tekst die door de Raad en het Parlement werd aangenomen bevat een duidelijke definitie van economische dwang. Op grond van deze tekst kan de EU optreden wanneer een land van buiten de EU dreigt met dwangmaatregelen. Er zijn ook tijdschema's vastgesteld waarbinnen de EU kan optreden in het kader van het instrument, onder meer om te reageren op dwang. De Raad zou, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, formeel bepalen of er sprake is van dwang. Hiervoor zou ze zich moeten baseren op een voorstel van de Commissie en verzameld bewijsmateriaal. De Commissie zou de nodige bevoegdheden hebben om te beslissen over tegenmaatregelen. Elke reactie van de EU moet evenredig zijn met de veroorzaakte schade en in overeenstemming met de internationale regels.